Ik ben rentier, ik heb getiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

eerst de pieptabak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrenn. Mann, wat ik bij door wat ager kan.